0: Strasbourg, la leçon des Flamands.
1: Comte de Flandre. Graaf van Vlaanderen. Ou, of, côte de Flandre. Kust van Vlaanderen. Il y a des lacs. Zijn meren. Des lacs meren. C'est le marché. Het is markt. Le marché markt. Là, un gars qui raquette. Daar, een gast die aan het afpersen is. Qui est en train de raqueter. Din aan het afpersen is. Un gars fouille dans son propre sac à dos. Un gast fouille, rommelt dans son propre sac à dos. In zijn eigen rugzak. Sac à dos, rugzak. Sans se demander la permission, zonder zichzelf toestemming te vragen. Sans se demander la permission, zonder zichzelf toestemming te vragen. Il part se justifier chez les flics. Hij gaat zich verantwoorden bij de flikken. Les flics, de flikken. Maar, les flics vont se promener, de flikken gaan wandelen. Dans le kusttram, in de kusttram, le tram du littoral, de tram van de kust.